Harry Sutter, wijn tien die groter doos, met een koude hart, tot die morgen drink ek tien die vuur in my kop.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lampaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: Dit was natuurlijk die stem van Paul Buckby en If Tomorrow Never Comes hier by Remoer FM saam met my Dolf Bester tot en met die volgende so 12-13 minute tot 5 uur en dan vat my collega daar in Brapan oor in die atelier met lekker country muziekie, met dit ook nie misloop nie. Maar dan wil ek jou ook vertel jou al jou vriende wat besighede het. Ons het so 'n spesiale aanbieding op ons advertensies, so maak contact met ons, en dinsdag aanhou, dan het ons business hour, en gesels ons lekker met jou, en adverteer jou besigheid, teen koste, bekostigbare prijse.
1: Your favorite radio station, the non-stop classics, all day long.
2: Music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
3: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
2: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
1: Your station. FM. My life is music. Studio.
0: Daar sê, en maak het sommer nou, daar net waar jy sit. Ek geef jou die contact, die vinnigste contact is, gaan in op www. remoerfm.co.za. Dan kan jy kyk ook na die pragtige uitleg van en die opgradering wat ons gedoen het, en dan kan jy sommer dadelik met ons kontak maak.
4: All right, fire them up!
5: Streamline your operations with Equal Management Services. Our expert team provides tailored solutions to fuel management, logistics and supply chain optimization.
6: Precision monitoring, fuel theft detection, location tracking, smart route planning, real-time decisions. We can help you save where you need it most.
5: Contact us on 011-908-5690 or visit our website on www.equalelm.co.za.
6: Equal Elm Trading. Precision crafted. Quality guaranteed.
7: This is your girlfriend's favorite DJ.
8: Favorite DJ.
9: Yes.

Nou ja, daar sê, ek gaan nou groet met hierdie een van Murray Campbell, Goodbye My Love. En ons maak weer so as ek lewe bou, volgende Sondag tussen 4 en 5.

genoeg gepraat en kom ons kyk. Ons kry so baie reën, toe het dit goed gedink om te begin met hierdie een van wet, wet, wet, love is all around.

0: Dit was natuurlijk die stem van Paul Buckby en If Tomorrow Never Comes hier by Remoer FM, saam met my Dolf Bester tot en met die volgende so 12-13 minute tot 5 uur, en dan vat my collega Dan Brapan oor in die atelier met lekker country muziekie, met dit ook nie misloop nie. Maar dan wil ek jou ook vertel jou al jou vriende wat besighede het. Ons het so 'n spesiale aanbieding op ons advertenties, so maak contact met ons, en dinsdag aande, dan het ons business hour, en gesels ons lekker met jou, en adverteer jou besigheid, teen koste bekostigbare prijse.
1: Your favorite radio station, the non-stop classics, all day long.
2: Music. Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are, on air, online and in their minds.
3: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
2: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
1: Your station. FM. My life is music. Studio.
0: Daar sê, en maak het sommer nou, daar net waar jy sit. Ek geef jou die contact, die vinnigste contact is, gaan in op www.remoerfm.co.za. Dan kan jy kyk ook na die prachtige uitleg van en die opgradering wat ons gedoen het, en dan kan jy sommer daar met ons contact maak.
4: All right, fire them up!
5: Streamline your operations with Equal Management Services. Our expert team provides tailored solutions to fuel management, logistics and supply chain optimization.
6: Precision monitoring, fuel theft detection, location tracking, smart route planning, real-time decisions. We can help you save where you need it most.
5: Contact us on 011-908-5690 or visit our website on www.equalelm.co.za.
6: Equal Elm Trading. Precision crafted. Quality guaranteed.
1: This is your girlfriend's favorite DJ.
7: Favorite DJ.
8: Yes.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: Favorite radio station for non-stop classics. All day long.
6: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get